Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat een verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

het wel voor jou lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

verhaal. Als je hard werkt en dan slaapt, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeigheid omkap. En wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Nou ja, dit was die prachtige muziek daar van John Belcher natuurlijk, een van my gunsteling Afrikaanse kunstenaars. Ek is seker een van sy grootste aanhangers of fans dan, as jy nou sou wou, nee. John Belcher, en hy dans met gevaar, so by 23 minute na 8 op hierdie donderdagochtend. As jy nou net ingeskakel het, baie baie welkom, lekker om te sien. Jy is ook daar op ons WhatsApp groepie en ek weet, daar is baie van julle wat saam luister volgend. So geniet die program, ons het nog so een hele rikkie se keier wat voorlee. Kom, ek gaan groet gou die mense wat ek daar op die WhatsApp groep

0: Lunchtijd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: En dat goed zijn hamburgers. En biljoenen. En vetbrood en kook. En melk en chappies. Hoe ja, en we zo zijn meatballs.
1: Manuel.
2: Hey Manuel, jij moet zingen.

Brits het ook ingeskakel en net vir hom ook sê, goeiemôre Marius, welkom hier by ons op kantoor. Ek dink jy sal reeds lank al in jou kantoor bezig. Nou, gelukwense aan Christo Reinders, matriek maaikie van my, daarvan van die Bilpark in 1977. Ja, en dan ook voorreg om gelukwense uit te spreek oor Hannes van Wyk, Suid-Afrikaanse akteur, aanbieder, vervaardiger en skrywer, wat oor meer as 3 dekades groot loopbaan het in die theater en televisie. Nou ja, hy is gebore op 30 Julie 1969. Baie geluk met jou verjaarsdag.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dit is voor geld. Het is toch ook iets van ons te van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mogen zwarten, maar dit is moos normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot

Soms is het net als onze weerste rivier. De liefde is er in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen het wat zaak maken. Plek voor plannen en verdromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad, tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn mama beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of een echt nou, vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een

0: gaan groot met styl op gaan groot radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan groot radio.

blikken fæld, fat skarps og spur. Maar i toppen, i doppen, i zon maakt het ons verloor. Toe vat onze brief, wat ons is dik gevreed. Toe maak om drie saliehoutjes bij mekaar, laat ons weer gaan steek, hy toch. En die bakkie staan in idle, reg om verder te jag. Toe kom om drie stuk plooi alweer, en sê kerels, wow, wat geslag.

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Kom proe, hoe soete kan tam hier kan smaak. Met my ontvangs as predikant in Nieuwerus, het die kerkkoor hierdie lied gesing, en het is uit die hart van die harde veld uit. Die naam daarvan is Genade, gesing deur Piet Smit.

0: did a lot of wrong directions on that lonely way back home.
1: Olivia Newton-John, wat vooral bekend geword het toe sy die hoofrol saam met John Travolta gespeel het in Grease, en hierdie is een van haar mooiste liedjies. I honestly love you.

is er voorbij. Boerenkakjes, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei, wie is ons? Wie is ons?

Een bikkie grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.